0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten voor Hamza's dood. Zijn oom wordt verdacht van moord. Zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. De brandweer heeft vannacht nog uren nageblust op de Mechelse Heide in Maasmechelen. Daar brak gisteren een bosbrand uit. Er brandde zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
3: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. En dat maakt dat het minste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen. Die brand is heel snel naar boven gegaan en die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan.
2: De oorzaak van het vuur is nog niet gekend. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft onze landgenote Saliha Ghis zilver gepakt in het hinkstap springen. Ze sprong 14,46 meter ver in een nieuw persoonlijk record. Het is al de 2e medaille voor ons land op dit EK. Ilona Masson werd 4e en was teleurgesteld. En in het voetbal won Anderlecht met 3-2 van het Griekse PAOK. Het stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. En AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg. Maar het won de henenwedstrijd met 1-0. Opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden, met lokaal kans op regen en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog, bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden. Vivi.

0: van Willy.
1: Met volgende week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Zet. En donderdagavond Hitster Live. En het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
8: Check.
7: De DJ checkt voor je tickets koopt.
8: Oké, check.
7: En social media checkt voor je op date gaat.
8: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
7: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
8: Check.
7: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Willy. Music Matters.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar vierpersoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
7: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: Mannetjes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatracen stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 km per uur. Anne Berger van de federale politie.
9: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Het brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 km per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
8: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen een van die race-apps TripRank onderzoeken. In Merchtem in Vlaams-Brabant hebben zo'n 200 mensen gisteravond een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed en hadden knuffels, kaarsen en bloemen mee. Hamza's oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd, meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in die regio, ook in de buurt van Nantes en in het noorden in Pas-de-Calais woedden bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Saliha Ghis ons land een tweede medaille, zilver, in het hengstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstokspringen. Op het EK Zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag vanavond dankzij een nieuw Europees record. En Lucas Van Vaux kon zich plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom een nieuw Belgisch record. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
10: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
8: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. En ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede klasser Sporting Hasselt. Gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs, jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhoffs. Mertens zelf is al een jaar met voetbalpensioen. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 36 graden. Morgen nog 34 graden met lokaal kans op regen- en onweersbuien. Zondag dan weer meestal droog bij maximaal tot 28 graden. En ook maandag is het droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
11: Yo, merci.
6: Live music matters.
11: Goedemorgen. Welkom bij de radio.
12: De zomer van

Editors een end has a start. Het lijkt wel over vrijdag te gaan. Einde van de werkweek, een beetje begin van het weekend. Het is toch vrijdag vandaag, denk ik, hè? Ja, ik denk het wel. Gisteren was donderdag, overmorgen is zondag. Ja, dan is het vrijdag. Het is wel een rare ochtend, want ik heb al een cola zero gedronken ter hoogte van de brug van Themse in de auto. Maar normaal gezien koop ik zo om 5 voor 7 een cola zero in de automaat hier, maar de automaat is

Dit is uiteraard de MTV Unplugged versie van een Bother Girl van Nirvana. Maar toen ze het origineel aan het uitproberen waren in de studio, kwam Chad Channing, toen de drummer van Nirvana, binnen bij Kurt Cobain. En Kurt zei, ja, ik weet niet goed een titel voor dit liedje. En Chad vroeg aan Kurt, waarover gaat het? Wel, het gaat over een meisje. En zei Chad van, wel, gewoon About a Girl dan. Voilà. En zo is het gekomen. Oké, kwart over zeven, zo bijna eigenlijk. Steekt niet zo nauw. Op deze vrijdagochtend. En vandaag in 1965 kwam er een liedje uit. Ah, wacht, maar ik ga eerst dit nog. Het is niet zo spannend, maar ik vond het wel grappig. Dus ik zei daarnet, er is geen Cola Zero, dus ik voel me een beetje raar op dit moment. Het voelt echt super raar. De automaat is leeg. En Thomas die stuurde zero colas. Snap je? Er zijn zero colas. Ik vind dat grappig. Voilà, wou ik even tussendoor zeggen. Dankjewel, Thomas. Oké, dus vandaag in 1965 kwam er een liedje uit. Ik vond het wel leuk om eens te draaien. Namelijk Hang On Sloopy van de McCoys. Origineel geschreven door Wes Farrell en Bert Russell in 1964. En voor het eerst opgenomen door de groepje The Vibrations in 1964. Daarna ook nog opgenomen door The Yardbirds met Jeff Beck daar in de groep. Maar uiteindelijk werd het een wereldhit dankzij The McCoys. Het zou gaan over een mevrouw, Dorothy Sloop, een vrouwtje die jazzzangeres was in Ohio. En op het podium zou ze zichzelf Sloopy noemen. Daarover gaat het dus. Maar ja, gewoon leuk om te zien dat het vandaag werd uitgebracht. En dacht ik van, oh, dan moeten we misschien nog eens draaien. Vind dat wel grappig. In 1965, nu uitgekomen, The McCoys in Hang On Sloopy. MUZIEK

0: Nothing But Thieves, een Britse band, maar deze synthesizer die je hoort en ook de vocals, de backing vocals van daarnet, zijn door een Nederlander gebracht. Door Torre van de band De Staat, die mocht daarvoor zorgen. Oh, er rijdt een karretje voorbij, maar het is niet karretje met cola zero. Godverdomme, we moeten wachten.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Zeg, De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
6: Oei, wat doet je er zo op?
5: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
6: Ja, en?
5: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elk

Wil je graag weten waar Block Party en inspiratie hebben gevonden voor deze banquet? Wel, ik zal het u vertellen van het liedje I Bleed van op Doolittle van Pixies, maar ook van een ander liedje, en zo'n bijzonder liedje, Prince Charming van Adam and the Ants. Moet je maar eens opzoeken. Ik ga het stilmaken, want ik heb nu Angie van de Stones.

uiteraard een hele mooie pianosolo in deze Angie van de Rolling Stones. En die wordt gespeeld door Nicky Hopkins. En Nicky Hopkins speelde ook de piano-ding op Jealous Guy van John Lennon. En dat is ook supermooi. Hij kan iets met een piano. 8:02. Goedemorgen. Vrijdag. Hè? Ja, ook vandaag uiteraard een supermooie dag. Superhete dag wel, maar supergezellig. Op ons terras van...

Headlines rond 12:15 bij Scene voor een babbeltje, een aantal songs live en jij kan daarbij zijn. Gewoon gratis langsgaan, iets te drinken op ons terras in Leuven. Allemaal welkom, dit is Captain Kaiser. Live music matters. This is

0: mocht hier Graham Coxon het beste van zichzelf geven op zijn gitaar. Maar hij schreef ook deze song. Waarom? Wel, hij was helemaal gestopt met alcohol. Echt compleet naar de zero gegaan. En helemaal gegaan naar, uiteraard, Coffee and TV. Blur, baby. 20 minuten voor 8. Zometeen Faith No More. What is it? It's it.
1: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Weet je de videoclip nog van deze epic van Faith No More? Was geïnspireerd op Salvador Dali. Je zag daar een exploderende piano en ook een vis die aan het sterven was. Zou nu niet meer kunnen, maar een stervende vis. Weet je van wie die vis was? Die was van de IJslandse zangeres Björk. Björk had die gekregen op een of ander poëzie-evenement. En diezelfde dag ging ze gaan feesten op een feestje bij iemand van Faith No More thuis. En ze heeft die vis daar per ongeluk dan achtergelaten. En die vis is dan beland in de videoclip als stervend van Epic van Faith No More. Dat zijn schoonverhalen niet op een vrijdagochtend. 7:15 met Phoebe Bridgers en Lost Boys. Goedemorgen.

Soms kan een interventie van een DJ heel simpel zijn hoor. Je zegt gewoon dit was Back met de nieuwe Pollution. En dan zeg je nu draai post-breakup sex van de Vaccines. En dan duw ik op start. Allee, duw dat? Ja.

vaccines and post breakup sex. Ga ik draaien van 40 jaar geleden. Ik ga vertellen wat. Het is David Bowie met Absolute Beginners. Dat is lang geleden, hè, niet? Oké, het was opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen, dus in 1986. En er werd een aantal sessiemuzikanten geboekt. En die mochten nog niet weten bij wie ze zouden terechtkomen. Bijvoorbeeld de toetsenist van Yes, Rick Wakeman, werd gebeld. Ook Neil Conti, de drummer van Prefab Sprout. En ze gingen allemaal opnemen met Mr. X. Ze kwamen toe in Abbey Road Studios. Het deurtje ging open. Wie stond daar achter de zangmicrofoon? Ah wel, David Bowie. Dat was wel cool. Natuurlijk. En trouwens, wat ook heel cool was, als ze de song Absolute Beginners hadden opgenomen, kwam er nog iemand binnen, een zekere Mick Jagger. En ze zeiden, blijf maar allemaal staan, want we gaan nog een liedje opnemen. Namelijk Mick Jagger en David Bowie met Dancing in the Street hebben ze dan ook meteen mogen opnemen. Leuke tijd in Abbey Road Studios in 1986. Het is David Bowie, Absolute Beginners.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor apps die straatraces stimuleren. Ze registreren waar en hoe snel je rijdt. En zo dagen gebruikers elkaar uit om sneller te rijden en hoger in het klassement te eindigen. Zelfs tot 250 kilometer per uur. Anne Berger van de federale politie.
3: Het lijkt allemaal fun en je kan er zogezegd likes mee halen, maar dat is natuurlijk absoluut verboden. Brengt je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar. Er staan ook heel zware straffen op. Als je meer dan 40 kilometer per uur te snel rijdt, moet je sowieso voor de politierechtbank komen als je betrapt wordt. Daar staan dan boetes op van duizenden euro's en een rijverbod ook 5 dagen tot 8 jaar.
2: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke laat intussen TripRank onderzoeken. Dat is een van die apps. Wie van buiten de EU toekomt op Zaventem moet nu al gemiddeld 2 uur wachten aan de grenscontrole. Dat schrijft De Morgen. Het is dubbel zo lang als voor de verstrengde identiteitscontrole. Die is in april ingevoerd om beter te weten wie er ons land inkomt. Onder meer met vingerafdrukken en dat is allemaal tijdrovend. Andere Europese luchthavens kampen met dezelfde problemen. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland. Door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoten NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. In Frankrijk woedt er opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes. Daar is al meer dan 600 hectare natuur verwoest. Zo'n 500 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes en in het noorden, in Pas-de-Calais, woeden hevige bosbranden. Op het EK Atletiek in Birmingham bezorgt Thalia Kies ons land een tweede medaille. Zilver in het hinkstap springen dankzij een nieuw persoonlijk record, 14,46 meter. Ilona Masson werd vierde en was teleurgesteld. Ook Eline Vekeman werd vierde in het polstok springen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar het won de heenwedstrijd. Trainer Rick de Mil.
4: Ik denk dat we het goed gedaan hebben. Het enige dat ontbrak is efficiëntie. We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt, maar we hadden het veel sneller kunnen afmaken. Aan de andere kant denk ik wel dat het verdiend is dat we doorgaan.
2: En Anderlecht stoot door naar de laatste voorronde van de Europa League. Het won met 3-2 van het Griekse PAOK. Ex-Rode Duivel Dries Mertens keert terug naar het voetbal. Niet op het veld, hij investeert in tweede-klasser Sporting Hasselt. Hij gaat er in de raad van bestuur. Sporting Hasselt is de voetbalclub van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhoffs. Jeugdvriend van Mertens en ook de neef van zijn vrouw, Kat Kerkhoffs. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maxima tot 37 graden. Code oranje voor de hitte is van kracht. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog en 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
5: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij Code Oranje.
6: De zomer van

Massive Attack en een portie onvoltooide sympathie. Franz Ferdinand zometeen met Take Me Out. De naam Franz Ferdinand komt van een renpaard. Ze zagen daar ergens bezig. De Archduke Ferdinand heette dat. En dan gingen ze daar verder op. En kwamen ze bij Franz Ferdinand. Je weet wel, die in het Oostenrijk. En dan dachten ze, oh, coole naam om te gebruiken. Ik speel zometeen Take Me Out. Ook al van 22 jaar geleden.

werkt ook altijd goed op feestjes. Kijk er naar uit dit weekend. Frans Ferdinand en Take Me Out. Alright, het is 14 minuten over 8. Goedemorgen. Rond dit uur, altijd zo. Momentje van holy crap. Hoe recalcitrant is die dat hij dit durft te draaien? Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is de Big Kahuna. Zo van, oh cool dat dit nog eens wordt gespeeld. En vandaag alle credits aan onze chef muziek Kevin. Want hij zei, oh, ik wil ook wel eens eentje kiezen. Het is een Australische rockgroep geworden. Met een song uit 1987. Ik ben benieuwd of je dit nog gaat kennen. De Big Kahuna. Van chef muziek Kevin. What's My Scene van de...

0: van Willy.
1: Met volgende week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond Hitster Live. En het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Dan admiraal, vanavond te zien op Bergfeest in Tessenderlo. En morgen op Nirwana in Lierop. Dat is in .nl land natuurlijk. Dit zijn de New Radicals. Allee, dat is eigenlijk gewoon enkel Greg Alexander. Hij noemt zichzelf gewoon de New Radicals. You get what you give.

Megan Thee Stallion natuurlijk, wel Kick Your Asses. The New Radicals, Greg Alexander trouwens. Net vorige week, 28 jaar later na deze muziek, eindelijk nieuwe muziek uitgebracht, die New Radicals. Het is 8:30. We zijn vandaag augustus nummer 14 en dat is de geboortedag van David Crosby. Legendarisch lid van The Byrds, van zichzelf en uiteraard ook van Crosby, Stills, Nash en Young. Werd vandaag geboren in 1941. Hij overleed 3 jaar geleden. Wat ga ik draaien? Ik ga draaien Almost Cut My Hair. Supermooi liedje trouwens. Gezongen door David Crosby. Op een moment, een paar dagen na dat zijn vriendin was omgekomen in een auto-ongeluk. En dat hoor je echt hoe hij aan het zingen is. Trouwens in 1 take opgenomen in San Francisco. Met Stills, Crosby en Young allemaal op gitaar. Greg Reeves op bas en Dallas Taylor op drums. En Nash die speelde op het orgel. En Neil Young zei nog altijd, ja, misschien ook wel door dat ongeval van een paar dagen ervoor. Maar dit is denk ik het beste wat David Crosby ooit heeft ingezongen. Almost Cut My Hair, dat is voor de geboortedag van David Crosby. Ah ja, maar ik heb ook nog even dit. Een kleine sfeerbreker, maar dus David Crosby heeft gezorgd voor het zaad dat zorgde voor de 2 kinderen van Melissa Etheridge. Dus Melissa Etheridge en haar vrouw, Julie Cypher, wouden ook kinderen. En ze hebben het zaad gebruikt van David Crosby. En dat was pas bekendgemaakt in het jaar 2000. Trouwens, een van die kinderen is gestorven aan een OD in 2020. Gewoon ter info. Maar dus David Crosby is de vader van de kinderen van Melissa Etheridge. Toch wel interessant om te vermelden, niet? Geboortedag dus vandaag van David Crosby. Daarom draai ik Almost Cut My Hair.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

geniet van de stilte. Geniet van de pet. Ik ga een pet weggeven. We doen dat nu. Ah ja, het is 9:15. Ik was eigenlijk bijna vergeten. Potverdorie. You know the drill. Je stuurt iets in de app van Willy gewoon. Mag Jan van met de pet zijn. Mag ook iets anders zijn. Ik tel alles mee. Over tellen gesproken. Ik ga gewoon. Het is 9:15 voor de 45ste. Dat is makkelijk.

nieuw van de Strokes, Going to Babel On. Ik babbel een beetje over jullie reacties. Pet met de Jan stuurt Tabo. Gewoon Pet stuurt Dirk. Ellie stuurt Goedemorgen Jan. Goedemorgen Ellie. Dat is vriendelijk, maar het gaat niet helpen, want je bent niet de 45ste. Juri stuurt Ik ben de 45ste. Nee, Juri, je bent niet de 45ste. Even kijken. Sam stuurt Klatschke. Scroll, scroll, scroll. Jan zonder Cola Zero. Nog altijd trouwens. Dankjewel Geert. Ah ja, de 45ste. Ik ben er geraakt. Maya de Bulpaap. Mooie naam. Maya, proficiat, jij wint vandaag de pet van Willy.

berichtje binnen van Richard. Of Richard. En die stuurt: goedemorgen. Admiral Freebie wordt vervangen door Suns op Nirvana Tuinfeest in Nederland zaterdag. En klopt inderdaad. Dankjewel voor de tip, Richard. Admiral Freebie zei daarnet dat hij zou spelen op Nirvana Tuinfeest in Nederland zaterdag. Maar het gaat dus niet door. Maar wat een vervanger. Ongelooflijk. Suns zal daar optreden. Dezelfde Suns die dan volgende week bij ons optreden in Leuven. Donderdagavond zal dat zijn. Tot aan 9 uur. Dressed Like Boys en deze Department.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciens of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
7: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
6: Kies ook in nood niet de eerste de beste hersteller en lees vooraf de reviews. Nog nooit gingen er zoveel leerlingen naar een zomerschool. Dat schrijft De Morgen. Deze zomer waren ze er bijna 22.000. Die zomerscholen zijn opgericht tijdens de coronacrisis om leerlingen met een leerachterstand bij te scholen tijdens de vakantie. Vooral voor taal en wiskunde, want daarvoor is de achterstand vaak het grootst. In Congo blijft het ebola-virus stevig verspreiden. Het virus is nu ook in een zesde provincie vastgesteld in het noorden. Daar is ook al iemand overleden aan ebola. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
7: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola. En wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. Want in Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel die op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
6: Al zeker 4500 mensen raakten besmet. In het Verenigd Koninkrijk heeft de rechtspopulistische Nigel Farage van Reform UK zoals verwacht de tussentijdse bijverkiezingen gewonnen in zijn kiesdistrict Clacton van zijn satirische tegenkandidaat verkleed als vuilnisbak. Daarmee krijgt Farage zijn zetel in het parlement terug. Hij stapte een maand geleden zelf op als parlementslid om te ontsnappen aan een onderzoek over gesjoemel. In Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Dat meldt het Letse leger op X. Ze vermoeden dat het gaat om een Oekraïense drone die van zijn koers afweek door Russische storingen. Letland grenst aan Rusland en door de oorlog met Oekraïne zijn daar geregeld incidenten met drones. In juni schoot de NAVO-gevechtsvliegtuigen nog een drone uit de lucht. En in het tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati in de VS. Collignon verloor in twee sets van de Argentijnse Mariano Navone, de nummer 44 van de wereld. Collignon zelf staat 38ste op de wereldranglijst. In de volgende ronde speelt Navone tegen Alexander Bloks. Het wordt opnieuw zonnig en heet vandaag, maximaal tot 37 graden. Morgen rond 30 graden, dan is er lokaal kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden. En op maandag droog, dan bij temperaturen rond 25 graden.
4: Live music matters.

Toen Jack White opgroeide in Detroit, dat als klein kindje, hoorde hij wel eens over praten over het Salvation Army. De Salvation Army. En hij sprak dat altijd uit als Seven Nation Army. En dat heeft hij onthouden om later daar een liedje mee te maken. Liedje dat hij trouwens wou bewaren om ooit een James Bond team te maken. Maar dat duurde een beetje lang en dacht van ja, ik ga het toch nu al uitbrengen.

Scooby-Doo Snacks van de Fun Loving Criminals. Het is vanuit de sterfdag van Alan Lanier. Alan Lanier, toetsenist en gitarist bij Blue Oyster Cult, stierf vandaag in 2013. Hij werd maar 67 jaar. Alan was trouwens het liefje van Patti Smith in de jaren 70. Ze woonden samen in Manhattan tussen 70 en 79. Dus ex-liefje van Patti Smith. Stierf vandaag in 2013.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

toetsenist van deze Duitse band Liquido had een Roland D50 synthesizer en er had een preset in. En hij dacht, dat is leuk, ga het gewoon gebruiken om een hit te maken. Liquido en Narcotic, David Byrne en T-shirt. De vibe van dit liedje, moet je maar eens opletten, is een beetje zoals het baslijntje van Stand By Me van Benny King.

David Byrne met een maatje Brian Eno. David Byrne uiteraard een t-shirt. Ik kreeg een beetje van Dimi uit Sint-Niklaas. Die zegt, goedemorgen Janneman. Goedemorgen Janneman. Maar schat, ja, oké, okay, is oké, okay, dat is oké, Dimi. Ik kijk voor de eerste keer mee op de camera. Inderdaad, u kan via Willy.radio of via de app ook kijken naar Willy. En ook op VTM4 in de ochtend. En hij stuurt, hoeveel koffies heb je al op, buurman? Ja, die ziet mij altijd weer lopen met een tas. Maar die tas, Dimi, is gevuld met water. En waarom? Omdat de cola-automaat nog altijd leeg is. Dus het is gewoon water, het is geen koffie. Ik heb gewoon één koffie gedronken, voor de rest is het water. 9:55. Dit is Alice Cooper en Poison. Luister goed naar het deeltje in het refrein. I wanna love you, but I better not touch. Want wie hoor je daar zingen? John Bon Jovi. Jawel, luister maar goed. Dus John Bon Jovi zingt mee. I wanna love you, but I better not touch.

0: Mainstage van Pukkelpop op zondag 23 augustus.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1.

zingt over ons Valerie, Mark Ronson en Amy Winehouse met hun versie van die Zoetonsong Valerie. Nu The Doors en Light My Fire.

0: blijven we toch maar vrolijk doorgaan, die van U2, Street of Dreams. Voilà, we blijven ook doorgaan op terras in Leuven nog een week hoor. Volgende week zitten we daar ook nog met echt nog top optredens, artiesten die langskomen. Ook vandaag is de moeite qua weer, maar ook qua muziek. Veel oestrogeen vandaag, want zowel Sien als Roos presenteren. Maar er is compensatie, er komt testosteron langs bij hen. Zo is er Captain Kaiser die langskomt bij Sien rond 13:15. Een aantal songs live zingen. En Koen Buijsen komt met Zornik bij Roos langs voor een interview. En ook om een aantal songs live te brengen. Dus dat kan je allemaal meemaken als je langskomt in Leuven vandaag. Captain Kaiser rond 1 uur en rond 4 uur. Koen Buijsen dus met Zornik. Welkom in Leuven. Dit is Scared of Yourself.
1: Music Matters. De zomer van Willy.

Sornik. Scared of Yourself. Toen komt de klap te doen met Roos vanmiddag op ons terras in Leuven. Het zal plezant zijn. Altijd plezant. Klapje met Koen. Allemaal welkom daar trouwens op het terras. Het is allemaal gratis, uiteraard. Zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Dat doe je via de app van Willy, want andere apps zal een beetje raar zijn. De eerste twee songs staan ook al klaar. Je kan kiezen tussen The Outfield, Your Love, en The Smiths, The Boy with a Thorn in His Side. Ik weet niet wat ik zou kiezen eigenlijk. Oké, alvast een fijn weekend allemaal. Ik heb nog de Black Crowes met Remedy. Tot maandag. Yo!

0: van de Billy.
1: Met volgende week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Zet. En donderdagavond Hitster Live. En het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De grootste vape-winkelketen in ons land, Dampshop, overtreedt systematisch de wet door bijvoorbeeld verboden vapes te verkopen en illegale kortingen te geven. Dat heeft de onderzoekscel van HLN ontdekt via klokkenluiders. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
4: Ze overplakken de houdbaarheidsdata op producten die eigenlijk al 3 maanden vervallen zijn. Producten zijn plots niet 1 jaar goed, maar 18 maanden goed. Vapeverkopers mogen van de FOD Volksgezondheid de houdbaarheidsdata overplakken voor de originele houdbaarheidsdatum streken is. En dat is hier eigenlijk helemaal niet gebeurd.
3: Toxicologen waarschuwen dat vapes met oude producten nog schadelijker zijn dan andere vapes. Er blijven meer meldingen komen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciëns of dakwerkers. Dit jaar al meer dan 1100. Dat zegt de overheidsdienst Economie, die vorig jaar ook al extra controles deed door de vele klachten. Het gaat dan over misleidende prijzen of slecht uitgevoerde werken. Consumentenexperte Safia Yashou legt uit hoe je dat kan vermijden.
5: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste hersteller te bellen. Vraag vooraf een duidelijke prijs of offerte en wat daarin inbegrepen is. Wees ook op je hoede voor herstellers die alleen met een lage vanafprijs adverteren, maar geen duidelijke totaalprijs willen geven of alleen cash betaald willen worden.
3: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Florine Gaspard zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zwom de 15e tijd van meer dan 50 deelnemsters in de reeks. Het wordt opnieuw zonnig en heet, 37 graden, morgen rond 30 graden en dan is er ook kans op buien. Zondag weer meestal droog tot 25 graden en ook maandag is het droog dan bij 25 graden.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
2: Music Matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
1: En welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Check voor vertrek.
10: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
9: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
10: Check.
11: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2+1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: Van 10 tot 11
15: kies je de muziek zelf.
14: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Maandag vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app. De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar vierpersoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
8: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
7: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. 8 op de 10 grensarbeiders in ons land komen uit Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Vorig jaar ging het om bijna 40.000 collega's. Het jaar voordien nog 1000-tal minder. De meeste werken in Henegouwen en Namen. Omgekeerd werkten er vorig jaar een goede 85.000 Belgen in het buitenland. De meeste in Luxemburg en Nederland. En op het EK zwemmen in Parijs mag Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 200 meter wisselslag. En Florien Gaspar plaatste zich voor de halve finales van de 50 meter vrije slag vanavond. Zij werd 13e op meer dan 50 deelnemers in de reeks. Opnieuw een zonnige dag vandaag en extreem warm. We halen 37 graden. Morgen wordt het zo'n 30 graden, dan is er kans op buien. Zondag blijft het weer droog, dan bij 25 graden. En ook maandag droog en rond 25 graden.
0: Live van op het Willy Terras
6: in M-Leuven.
0: Willy
6: Live Music Matters.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't Stop van Red Hot Chili Peppers. 10:55. Goedemorgen.
2: De zomer van Willy. Willy.
1: Vrijdag 14 augustus, de heetste dag van de week, komt eraan. Of ja, is eigenlijk al volop bezig. De voorlaatste week ook vanuit M-Leuven. Volgende week nog 4 dagen hier. En daarna beginnen we aan ons nieuw seizoen. Dus het zijn de laatste momenten om af te zakken naar hier. Ik heb nu om verder te gaan de nieuwe single van Nova Star. Joost Zwegers, die heeft ook iets te maken met de band die straks komt spelen. Daar hoor je uiteraard straks meer over. Dit is Today

0: Damaged Goods, Gang of Four. En daarvoor hoorde je de Snowfall Star en Today Yesterday. Vandaag komt Captain Kaiser spelen om 1:15. En op het eerste zicht is de spreidstand tussen Captain Kaiser en Joost Zwegers misschien wel groot, maar toch werkten ze samen op het recentste album van Captain Kaiser. Belgian Boy heet dat album. Straks vertellen ze daar hopelijk alles over. 1:15 dus eerste live band en 4:15 komt Zornik vandaag.
1: De zomer van Willy.

0: gossip and real power en daarvoor Baby Bird en You're Gorgeous, 20 over 11.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Zee de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Dit is de zomer
6: van Willy.

0: competitie met ik natuurlijk met Ola La La stond nog op 1 in onze recentste Belrock 100.
1: Ola La La.
0: Als je vandaag last hebt van kriebelhoest, is het op zich goed nieuws? Daardoor kunnen we de hitte vandaag iets beter verdragen. Lage luchtvochtigheid, dus het zal iets beter te doen zijn om die 37 graden vol te houden, maar je moet er wel een kriebelhoestje bij nemen. Voilà. Als ik maar geen kriebelhoestje krijg tijdens het presenteren, dan is het helemaal oké voor mij. Zometeen krijg je Moloko met Forevermore bij Willy, maar eerst deze nieuwe van Mauro Pawlowski, Maintained Love.

Forevermore, Molokko. Ook op deze vrijdag krijg je twee keer live muziek. Kwart voor één is dat Captain Keizer. Kwart voor vier is dat Zornik vandaag. Maar alle artiesten die langs zijn geweest, die tracks, die bewaren we natuurlijk ook. Gisteren was Lenny hier, solo-project van Lennart Korevits. Bracht ook echt het meest charmante honerpianootje mee dat je je kan inbeelden. Daarop speelde hij twee songs voor ons, waaronder deze single. Tambourine Live op de zomer van Willy.

Money Dogs van AC/DC. Het gebeurt bij niet zoveel mensen. Ik denk eigenlijk bij niemand dat zowel vader en zoon in de playlist staan. Maar bij Bono en zijn zoon Elijah wel natuurlijk. Alhoewel, vandaag ben ik niet zeker of ik U2 heb. Straks eens kijken, maar ik heb alvast wel Inhaler, Love Will Get You There.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Sirens van Pearl Jam. De zeer kranige 81-jarige Rod Stewart heeft recentelijk een stent laten plaatsen. Kan gebeuren op die leeftijd. Hij neemt 4 weken pauze en dan duikt hij er terug in zijn afscheidstournee. Toch straf vind ik op die leeftijd. You're in my heart, Rod Stewart.

0: Oh shit, de Libertines.
1: Oh shit.
0: Koen uit Reti laat ook weten. Word ik altijd zo vrolijk van dit nummer, snap ik helemaal. Ondertussen zijn er al twee van de drie leden van Captain Keizer aangekomen. Zij komen over een klein uurtje hier live spelen. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om hier te zijn. Dat zullen ze ongetwijfeld straks allemaal vertellen, maar het zal in orde komen. Dat kan ik je al beloven, het zal in orde komen. Eerst moeten we natuurlijk nog de M-quiz spelen. Een laatste keer deze week. Dus als je wat Willy Gadgets wil winnen, als je wat vragen wil beantwoorden op de radio, dan mag je M-quiz sturen in de app. Gewoon enkel M-quiz is prima, maar weet ik dat je wil meespelen. We spelen over een kwartiertje zoiets.

0: Tuin van M. Leuven, de zomer van Willy. Music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op ikea.be.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. En er is meer, zegt KMI-weerman David de Henau.
7: Wat Ukkel betreft krijgen we mogelijk de warmste dag van het jaar. De vorige warmste dag is 35,5 graden, was op 26 juni in Ukkel. Maar het zal niet overal de warmste zijn. Ik denk dat we plaatselijk tot 7 of 38 misschien in de limiet kunnen gaan. Wat het westen betreft, de kust, daar zal het iets minder warm zijn.
6: De hittegolf duurt al 7 dagen. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar arbeiders gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vonden. Geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
8: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker 's nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen, je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
6: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Je moet al maar langer wachten op een bouwvergunning. Het duurt gemiddeld bijna 100 dagen volgens het Vlaams departement Omgeving. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. Veronique Janssens van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten verklaart.
9: Dat heeft voor een stukje te maken met het feit dat de aanvragen steeds complexer worden, maar dat ervoor zorgt dat gemeenten meer adviezen moeten vragen, waar dat zij dan ook de nodige tijd op moeten wachten vooraleer dat die adviezen binnenkomen. En op die manier zien we wel een stijging in die aanvraagtijd.
6: En er zijn ook te weinig ambtenaren om de bouwaanvragen te behandelen. Bevoegd minister Broens wil het systeem daarom hervormen. En als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag. Want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar €2,28 per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. In het departement Landes in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. En op het EK zwemmen in Parijs plaatste Roos van Otterdijk zich makkelijk voor de halve finale van de 200 meter wisselslag vanavond al. En Florien Gaspar plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vrije slag, ook vanavond. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
5: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
10: Met om 1:15 Captain Keizer die hier live komt spelen. Music Matters.
5: Willy.
10: Goedemiddag. Fijn dat je luistert.

Altijd welkom voor een pauze op ons terras. Het is hier Markt in Leuven. Dus voilà, we zitten er vlak naast. Blijkbaar is Average Rob hier ook gratis frietjes aan het uitdelen, want hij heeft zijn frituur net geopend hier om de hoek. Dus enfin, genoeg te doen. Dit is Kasebi.

0: Eentje van Eels die je niet zo vaak hoort hier. I'm on standby. Kwart over 12. De M-quiz. Laat ons eens luisteren wie er vandaag speelt. Goedemiddag, Anke.
1: Goedemiddag. Dag, team.
0: Dag Anke. Jij stuurde onmiddellijk M-quiz. Heb jij al iets van Willy in je bezit wat gadget betreft?
1: Ik heb al een Willy broodje, ja.
0: Oh, fijn. Dus ik heb jou 's morgens al eens aan de lijn gehad, vorig jaar. Of 2 jaar geleden zelfs al.
1: Ja, dat was met Thomas.
0: Ja. Ja, in het jaar inderdaad ben ik er 's ochtends bij Willy tussen 7 en 10 met Thomas de Soete. Anke, wat was je aan het doen? Was je aan het werken vandaag?
1: Nee, ik ben thuis vandaag.
0: Oké, dan kan je je helemaal concentreren op de M-quiz. Ik ga het een beetje spannender maken, Anke. Want de bedoeling is natuurlijk dat je zoveel mogelijk Willy gadgets wint. We spelen voor stickers, we spelen voor een toteback en voor een Willy Marcelleke. En beginnen doen we bij het begin met de stickers. Als je weet wie de zanger is van deze groep.

0: Anke, ik zoek dus de zanger van deze groep.
1: Morrissey.
0: Dat klonk vastberaden en je had ook helemaal gelijk. Morrissey is de zanger van de Smiths en levert jou alvast Willy stickers op. Nu spelen we voor een Willy Toadbag. Hoe heet de aanvaller voor het Franse voetbalelftal die tegelijk ook de meeste doelpunten heeft gescoord op het afgelopen WK? Hoe heet die aanvaller?
1: Mbappé.
0: Absoluut Mbappé zocht ik. Nu spelen we nog voor de, het Willy Marcelleke. Anke, welke Italiaanse stad is samen met Parijs toonaangevend op het gebied van mode? Welke Italiaanse stad bekend om de mode?
1: Milaan.
0: Maar ja.
1: Oké, super.
0: 3-3, Anke. Ging vlot.
1: Ja, heel blij.
0: Ja. Dan wens ik je nog een hele fijne vrije dag. Wat ga je nog doen vandaag?
1: Ik ga mijn kindje halen in de kerst en we gaan straks naar kind en gezin voor een vaccin.
0: Oh, oké, niet het allerplezantste om te doen, maar wel nodig. Maar wel nodig, inderdaad. Anke, veel succes. En veel plezier met de Willy Gadget binnenkort. Salut.
1: Dankjewel. De M-quiz.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Mannekes, dies gaat het fantastisch vinden.
12: Denkt u?
11: Vrijdag en zaterdag?
10: Ja.
11: Is het nee?
12: Is het nee?
11: Tegen BTW.
13: Is het nee tegen BTW?
12: Allee, gast.
11: Dat is fantastisch. Zie je wel?
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
16: Knaldi.
17: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
18: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
19: De zomer van Willy.

over een dikke 10 minuten ontvang ik hier een band die dit jaar 10 jaar oud is. Ze vieren een jubileum. Captain Kaiser, ze waren hier ook bijna niet geraakt wegens nachtelijke autoproblemen. Daar vertellen ze straks alles over. En ze komen uiteraard 2 nummers live spelen. Die kan er nog bij op ons terras. We hebben parasols of je volgt het natuurlijk via je radio. Ik heb eerst nog Weezer nu. Yeah, yeah.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Een stralende zachte huid? Dat is de summer.

0: must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: De zomer van Willy. Life. Music matters.

0: Such a shame. Van Tok Tok, 1:15.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Ja, op dit uur zijn we al een beetje geconditioneerd, want dan weten wij dat we onze eerste live band mogen ontvangen. Vandaag is dat Captain Kaiser. Hallo, Sasha van de band.
2: Hallo.
0: Hey, Sasha. Tof dat we jullie hier mogen ontvangen. En vooral, je was er bijna niet geraakt.
2: Ja, het was een helse nacht. Gisteren naar de Anderlecht gaan zien. Come on, move. En een auto in pan gevallen met al ons materiaal voor vandaag in. Maar we hebben gelukkig goede vrienden met goede gitaren. Muziek van der Heijden die ons die piano heeft gegeven. En we zijn hier. We zijn er klaar voor.
0: Dus die auto met dat materiaal staat nu ergens in een of andere garage?
2: Ja, ergens in Brussel. We zullen nog wel zien hoe dat komt. Maar...
0: Dedication om dan toch met nieuw materiaal naar hier te komen. Applaus, Leuven. Dat mag nu al, hè. Ja. Want het is wel een bijzonder jaar voor jullie. 10-jarige verjaardag van Captain Kaiser. Komt er nog aan of is het al geweest?
2: Het is eigenlijk deze jaar. Er is niet echt een exacte... Wij vieren graag feesten en we doen dat gewoon een heel jaar. Ja. Misschien nog een jaar extra. Zullen we zien.
0: Want dat hebben jullie op Rock Olmen gedaan onlangs. Was dat het grootste feestje van het jaar tot nu toe?
2: Ja, dat zou wel een van de grootste feestjes zijn geweest. Dat was een leuke avond. Tof publiek. Weinig klachten over.
0: En jullie album, Belgian Boy, jullie vierde plaat al, ondertussen ook bijna een jaar oud, denk ik. Hoe zijn de reacties daarop geweest?
2: Ja, wel goed. Sowieso vinden we het zelf een heel goed album. We maken vooral muziek voor onszelf, omdat we dat nog steeds heel leuk vinden. En als mensen dat dan toevallig goed vinden, dan zijn wij extra blij.
0: Zijn er nog plannen de volgende maanden? Gaan jullie aan nieuwe muziek werken? Komen er nog shows aan?
2: Er is nieuwe muziek opgenomen. Die zal ooit wel eens online verschijnen. We gaan nog optreden. We gaan terug naar onze roots proberen te gaan. 10 jaar Captain Kaiser. We gaan 10 jaar terug in de tijd. We gaan de vieze cafékes terug opzoeken en zo. We hebben er echt goesting in.
0: Top. Ik zie, de goesting druipt er vanaf. Dat is tof om te zien. En ik moet jou ook proficiat wensen, Sasha, want je bent net vader geworden. Mag een applausje nog bij, hè? Ja. Daar zal misschien ook wel wat nieuwe inspiratie bij komen. Of misschien net op dit moment totaal niet. Dat kan ook natuurlijk.
2: Jawel. Ja, dat, natuurlijk. Dat is een nieuwe fase in mijn leven. Ik vind het heel leuk. Dus,
0: Na de onderbroken nachten, dan komt die inspiratie wel terug, denk ik.
2: Zeker.
0: Ik ga jou naar de microfoon laten gaan, Sasha. Want jullie gaan 2 nummers voor ons spelen. En jullie beginnen met Dancefloor.
2: Ja.
0: In een soort van uitgeklede versie, toch? Hè?
2: Ja, er was ooit eens wat commentaar van de Willy-fans dat het een te zacht nummer was. We hebben het nog zachter gemaakt.
0: Schitterend, dat hoort zo. Oké, Sasha, je mag richting de microfoon gaan. De zangmicrofoon bedoel ik dan. En ik ga nog een derde keer een applaus van Leuven vragen. En zo kan Captain Kaiser op een fantastische manier aan Dancefloor beginnen.

Irene van de Mens. Er komen nog mooie reacties binnen op Captain Keizer daarnet. Walter laat weten, wat een onderschatte band. Ik krijg ook nog foto's binnen van de band op Rock Olmen onlangs. Zometeen zal het iets helemaal anders zijn dat ze spelen. Maar voor het nieuws van 1 heb ik nog deze Turnstile voor je. En zometeen The National, Light Design en Graceland.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. We zitten officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd vlak voor de middag de derde 30 graden gemeten, zegt KMI-weerman David de Henau.
8: 3 keer een hittegolf in 1 jaar, dat hebben we in 2019 gehad. En in 1947, toen waren er zelfs 4. We zitten ook nog in de running om de warmste dag van het jaar te halen, indien we meer dan 35,5 graden halen in Ukkel.
7: En het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel. Daarmee breken we het record van 2022. En het wordt deze namiddag nog wat warmer. De politie van Dendermonde vraagt om geen goud te gaan zoeken. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens langs op de bouwwerf waar een jobstudent gisteren een goudschat van 9 miljoen euro vond. Maar dat is geen goed idee, waarschuwt de korpschef Patrick Vijs.
9: Het enige dat je nu nog kan zien is een bouwwerf. Al het goud is weg. Neem zeker geen risico's. Ga zeker niet gaan kijken. Of loop zeker s'nachts of in het weekend niet op die bouw zitten. Het is heel gevaarlijk. Je kan in een put vallen. Je kan iets breken. Dus blijf er alsjeblieft weg.
7: Het parket onderzoekt nog waar het goud vandaan komt en van wie het is. Als je nog diesel moet tanken, dan doe je dat best vandaag, want morgen wordt diesel 7 cent per liter duurder. De maximumprijs aan de pomp stijgt dan naar 2,28 euro per liter. Die schommelingen komen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen juli was de drukste maand op Brussels Airport in 7 jaar. Zo'n 2,6 miljoen passagiers reisden via de luchthaven in Zaventem. Dat zijn er 84.000 per dag. Op maandag 20 juli was er een grote piek in het aantal reizigers met 92.000 passagiers. Komt onder meer door het bouwverlof en Tomorrowland. Dat lijkt de drukste dag van het jaar te worden. In het departement Landen in Zuidwest-Frankrijk is nu al zo'n 1100 hectare natuur verwoest door de bosbrand die daar gisteren uitbrak. Er is voorlopig geen schade en het vuur werd even afgeremd door de hoge luchtvochtigheid. Maar het wordt er vanmiddag weer heel warm, dus het ziet er naar uit dat het vuur nog verder uitbreidt. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de Belgian Tornadoes naar de finale van de 4x400 meter aflossing. En dat met de tweede beste tijd van alle teams en ook hun beste van dit seizoen. Zevenkampster Norvit staat dan weer op de 12e plaats in de tussenstand na haar eerste nummer. Op de 100 meter horde eindigde ze 8e en laatste in haar reeks. Later vandaag doet ze nog het hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. En de rode duivel Romelu Lukaku is officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Turkije. Hij krijgt de rug nummer 9 en hij vertelde tijdens een persconferentie dat Turkije zijn tweede thuis is. Hij besliste daar ooit dat hij profvoetballer wilde worden en hij belooft snel Turks te leren spreken. En hij wil ook kampioen worden, de beker pakken en ver raken Europees. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
5: Live vanop het Willy Terras in Emleuven. Live Music Matters. De zomer van Willy. Sien Wijnands.
10: Ik hoorde zeer mooi sportief nieuws van onze Belgen, maar wij gaan terug voor de muziek hier, hè.

0: Beat en Vicious natuurlijk. Goedemiddag, vrijdag 14 augustus. Onze voorlaatste week M Leuven. Volgende week is ons terras nog 4 dagen open voor drankjes en live muziek. Maar kijk, we gaan dag per dag bekijken, uur per uur. Met zeer binnenkort over een kleine 10 minuten een tweede live nummer van Captain Keizer hier aan
1: de zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in M Leuven.

0: Alice in Chains, No Excuses. Precies 1:15, dus...
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Heb je weer recht op live muziek? Live muziek van Captain Keizer vandaag. Ze bestaan 10 jaar, dus ze vieren ook hier een beetje een jubileum. Zanger Sascha nog steeds bij ons. Dag Sascha.
3: Hallo.
0: Welk nummer gaan jullie zo meteen spelen?
3: We gaan een nummer spelen dat nog nooit gespeeld is geweest. Monkey Mind, nieuw.
0: Oh, dus ook nog niet uitgebracht, hè?
3: Nee. We weten ook niet of we dat ooit gaan uitbrengen. We zullen zien, hè.
0: Oh, spannend. Oké, tof dat wij die primeur krijgen. Maar eerst nog een paar dilemma's. Sascha, klaar?
3: Ja.
0: Oké. Nooit meer in bloot bovenlijf optreden of nooit meer pintjes drinken op het podium?
3: Het is altijd warm op dat podium, maar toch nooit meer bloot bovenlijf. Oké.
0: Een publiek vol crowdsurfers of liever moshpitters?
3: Ik heb wel een voorliefde voor crowdsurfen. Omdat. Als er iets gebeurt met crowdsurfen, is dat wel ernstiger. Ja. Denk ik, ja, pak maar crowdsurfen dan.
0: Het was beter bij jullie muziek ook, vind ik. Ja, oké. Een eigen bier uitbrengen of een eigen frituursnack uitbrengen?
3: Een eigen bier uitbrengen.
0: ABBA of Patti Smith?
3: Allee, joh.
0: Ik heb een research gedaan, ik weet dat je van beide fan bent.
3: Patti Smith.
0: Oké. Een Moskou Mule drinken of een Keizer drinken?
3: Keizer, het is een beetje spijt dat we vroeger die keizerpuls erbij hebben getrokken. Ja, Moskou Mule.
0: Het is nu zo, hè?
3: Ja, allee, toch een keizer dan.
0: Captain Moskou Mule.
3: Nee, keizer.
0: Nee, gewoon houden. Keizer, oké. En laatste, optreden in België voor een publiek dat je goed kent of optreden in Japan?
3: Ik wil naar Japan, maar ik wil niet in Japan gaan optreden. Ik wil daar gaan...
0: Hey, pas op, die Japanners, die zijn zot van de Belgen, hè. En zeker... Van de Kempenaren. Heb jij gezien hoe die reageren op Equal Idiot?
3: Ja.
0: Die worden zot, hè?
3: Maar ik hou ook zo van het Belgische publiek.
0: Ja. Maar allebei.
3: We doen gewoon allebei. Op vrijdag in Japan en op zaterdag in België.
0: Oké, perfect. Sascha. Excuses. Ik heb hier iets verkeerd ingedrukt. Amai, zeg. Maak ik jullie nog extra zenuwachtig? Wacht, hè. Ik ga het een beetje spannend maken. Dan kan Sascha al naar de band gaan. Ja, we zijn er weer. Voilà. Leuven, jullie waren al zeer goed bezig om een applaus te geven. Dat mogen jullie nog eens doen. En ondertussen zitten ze klaar voor een single die ze zelfs nog niet hebben uitgebracht, nog nooit live hebben gespeeld, maar die wij wel in primeur krijgen hier in M. Leuven. Captain Keizer met Monkey Mind.

0: Dank je wel.
1: Wie vindt dat Captain Kaiser dit moet uitbrengen als single? Monkey Mind voor het eerst ooit live gespeeld bij ons. Dankjewel, heren. Tot de volgende.
2: Het is de zomer van Willy. Live music matters.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is de zomer
4: van Willy.
3: Live van op het Willy-terras.
4: In M-Leuven.

Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. En ook heel veel sympathie voor Captain Keizer daarnet. Anja heeft er zelfs haar fietstochtje voor onderbroken om even een bericht te sturen. Want ze liet weten, fietsrijden en typen gaan niet goed samen. Ik stap even af om te zeggen dat er ook om een gigantisch feest was. Ook leuk gebabbeld aan de merch met Sasha. Wat een toppers. Enfin, het bericht blijft maar gaan. Ze heeft zelfs een plektrum kunnen scoren van de band. Ze is helemaal gek van jullie. Ik zeg jullie, want de mannen staan hier nog. Dus heel fijn dat jullie dat allemaal laten weten. Dit is Westside Cowboy met...

Animal Nitrate van Sweet. Gisteren stond Sylvie Kreuz op het Siget Festival in Budapest. Is dat ging haar heel goed, want ik heb beelden gekregen van de eerste rij. Ik had daar mijn connecties. Dat is echt een geweldig festival wel. Moest ik er eentje kunnen aanraden in het buitenland, ik zou zeggen, ga naar Siget. Maar ik ben ook nog niet op heel veel andere buitenlandse festivals geweest, dus ik kan ook niet echt vergelijken. Maar enfin, Siget is wel echt de moeite. Dit is Sylvie Kreuz met Cloud 9.

0: en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
9: Check.
8: De DJ checkt voor je tickets koopt.
9: Oké, check.
8: En social media checkt voor je op date gaat.
9: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
8: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
9: Check.
8: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
14: De zomer van Willy.

zoals beloofd, helemaal tot het einde. Nothing Else Matters van Metallica. 10 voor 2. Kaiser, een soort van thema vandaag. Daarnet nog Captain Kaiser en nu... Ja. Kaiser Chiefs. Ik heb me nooit afgevraagd of zij ook naar het bier zijn vernoemd. Kaiser kan je hier overigens niet krijgen in Embleuven. Wel Blonde Os. Dat is wel echt een lekker biertje. I predict a riot is it. Goedemiddag.

0: spelen.
1: Jack, why if I die tomorrow? En daarvoor Kaiser Chiefs, I predict a riot. En ik kreeg heel veel berichten van Willys die lieten weten dat Kaiser Chiefs zijn vernoemd naar een Zuid-Afrikaanse voetbalploeg, niet naar bier. Ik weet niet waarom ik aan... Ik drink niet eens zoveel bier. Maar ja, ik kan nu zeggen wat ik wil natuurlijk. Jullie gaan me toch niet meer geloven. In pocket. Dit zijn de Pretenders.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag?
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Het is vandaag de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 32,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het record van 2022. Het wordt deze namiddag nog warmer. We zitten nu ook officieel in de derde hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30. Vandaag is de derde. In Brussel zijn een 100-tal mensen geëvacueerd door een gaslek in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
8: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
7: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Op het EK Atletiek in Birmingham mogen de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Een opluchting, zegt Daniel Segers.
9: We zijn naar hier gekomen met 1 doel. Bij de eerste 3 eindigen voor een automatische plek in de finale. En dat is meer dan gelukt. Dus goed gevoel. Als het echt moest, dan kon ik wel nog een extra push doen. Maar het was niet nodig. De jongens hebben supergoed hun werk gedaan. En ik heb tussen haakjes mijn wedstrijd echt wel kunnen controleren. Dus dat is nog weer extra vertrouwen voor het been. En dan zondag alles open.
7: En er staan geen Belgen in de finale van de 1500 meter bij de mannen. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen waren niet snel genoeg in de reekse. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
0: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven.
0: Willy.
6: Live music matters.
0: Dus

0: caution van The Killer. 6 over 2.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Voor mij een laatste uurtje vandaag hier vanuit Leuven. Tot 3 uur ben ik er nog, maar je kan hier tot 6 uur nog iets komen drinken. Er is genoeg schaduw op het terras en Roos van Akker is er voor de muziek tussen 3 en 6. Dus je bent nog zeer welkom in de categorie muzieknieuws en dan zeker voor de fans van Roxy Music. Gisteren is er een nieuwe, zeer uitgebreide heruitgave gekomen van For Your Pleasure, hun tweede album. En wat hoort daar dan bij? Typisch nooit eerder uitgebrachte studio-opnames, schetsen uit een songwriting procedure, repetities, live sessies, zeldzame optredens. Dus dat is allemaal in die box van Roxy Music. For Your Pleasure, dus opnieuw uitgebracht. Maar ik heb er eentje uit hun achtste en
1: de
0: laatste album.
1: De zomerfamilie, Sien Wijnands.

Forget Me van The Haunted Youth. Enkele maanden geleden hadden Courtney Love en Melissa Oudermauer ons goed liggen. Ze hadden beide op Instagram iets gepost. So do we tell the kids about the tour. Waardoor natuurlijk het hele internet op zijn kop stond. Iedereen dacht, oh, Hole gaat terug toeren. Reunion van Hole. Ja, nee dus. Ze gaan wel terug samen spelen, maar het zijn allemaal nieuwe songs. Dus niks van Hole.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: koken.
2: Ik wil eens iets anders dan ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1+1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2+1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Dit is de zomer van Willy.

En we gaan naar Ila. Haar tweede album Motherland komt uit deze herfst ergens. Geproduceerd door Miko Gordon, ook bekend van The Smile, van Idols onder andere. Dus niet de minste producer. Je kreeg al twee singles, In My Heart en In Blue. Dit is een derde single uit dat album, dus dat eraan komt. Sorry van Ila, ze staat volgende week ook op Pukkelpop.

Out of Time Man van Mano Negra. Tijdens de lockdown in 2020 had Dan Smith, de frontman van Bastille, een nieuw nummer geschreven, What You Gonna Do. Maar de gitaren zaten nog niet helemaal juist, dus dacht hij gewoon, ik trek mijn stoute schoenen aan. Ik stuur een mailtje naar Graham Coxon van Blur en ik vraag of hij de gitaren wil inspelen. En die Graham Coxon, ja, die had toch ook niks te doen tijdens die lockdown. Dus die heeft dat gewoon gedaan en terug, hop, doorgemaild. En nu staan de gitaren en zelfs de stem van Graham Coxon op deze single What You Gonna Do van Bastille.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: De zomer van Willy.

van de Cranberries natuurlijk. Onze laatste dagen op ons Willy-terras live in Hemleuven zijn op één hand tellen. Want het is toch volgende week maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dat wij hier zitten. Met onder andere Trixie Whitley die komt spelen. Isaac Rue, The Me In You, Fisher Z sluit af vrijdag om 3:45 volgende week vrijdag. En dan natuurlijk donderdagavond onze grote afsluitparty met Sad Boys Club en Sons. Dus als je daar wil bij zijn, wees super welkom. Het is niet met inschrijven, niet met tickets. Gewoon naar hier komen donderdagavond. Je weet wat je te doen staat.

0: me where I am now, to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak, and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years, years and years and years and years and years.
1: Train Dreams van Nick Cave.
2: De zomer van Willy.
3: Hey Sien.
1: Hey Roos.
3: Leef je nog?
1: Ik
3: zie het.
1: Ik leef nog een beetje. Ik voel me wel alsof mijn hersentjes wat gekookt zijn, maar dat is blijkbaar lekker. Dus.
2: Ik heb nog nooit hersentjes gegeten.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee. En de jouwens?
1: Weet je wat ik mij afvroeg daarnet? Heb je dat nieuws gehoord over die jobstudent die dus een goudschat heeft gevonden in de Normanden?
2: Ja!
1: 18 jaar, zijn allereerste job in de bouw en dan vindt hij meteen zo'n schat.
2: Ergens in een kelder, ja. stel je voor dat je een nieuw huis koopt, je begint dat te verbouwen en dan ligt daar zoveel goud. Dat is een schat.
1: 9 miljoen euro is het waard. Jong. Ik vraag me dan af of die jobstudent Kobe heet hij toch zo één muntje voor zich heeft gehouden of niet.
2: Maar er waren ook echt van die goudbaren bij.
1: Ja.
2: Ik zou zo'n baar in mijn zak steken.
1: Ja.
2: Alhoewel, dat mag niet, hè.
1: Maar. Ik denk dat je snel gepakt zou worden als je het ergens gaat omruilen.
2: Ja, want hij was ingehuurd, denk ik, om daar te werken.
1: Door het bedrijf,
2: ja.
1: Jij nooit zo'n gekke studentenjob gehad?
2: Fruit plukken.
1: Oh, leuk.
2: Ja,
1: heel zwaar, toch?
2: Dat viel wel mee. Ah, dat waren aalbessen en frambozen. En dan af en toe, als we honger kregen, dan zaten we aan die frambozen. Dat was samen met Sophie, met wie ik...
1: Eden.
2: Gezongen hebben bij Eden, En dan waren we onze liedjes terwijl we fruit aan het plukken waren en aan het repeteren. Dus dat was perfect.
1: En dan waren er nog niet zoveel hittegolven als nu natuurlijk.
2: Nee, toch niet dat ik me herinner. En in een selectie- en wervingsbureau, ook nog, lang geleden. Van, jij wel, jij niet.
1: Als studentenjob.
2: Ja.
1: Ook speciaal.
2: Ik moest de psychologische verslagen uittypen. Zo heb ik eigenlijk leren typen.
1: Ah ja. Roza, kan je dan zeker gebruiken om zo meteen wat psychologische vragen aan Koen Buijs te stellen.
2: Ja.
1: Want die komt langs. Ja. Kwart voor vier komt Zornik spelen, dus ik wens je daar heel veel plezier mee.
2: Dank u wel. En ik mag ook nog een Vlam Bio Apéro pakket weggeven.
3: Hela.
1: Ook nog.
3: Hupsa.
1: Schitterende avondspits tussen 3 en 6. Roos van Akker. Dit is...

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw. Dat werd ontruimd door een gaslek. Het zou gaan om 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. Zo'n 100-tal mensen werden geëvacueerd. Je hoort Serena Galeone van netbeheerder Sibelga.
3: Bij werkzaamheden aan een Europees gebouw werd een gasleiding van Sibelga buiten het gebouw beschadigd. Dus de brandweer heeft uit voorzorg het gebouw ontruimd. En onze technische teams zijn op dit ogenblik ter plaatse om de schade te herstellen.
2: Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw. In Ferrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oesten hebben gezwommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel alweer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vervroegd stopgezet. En op het EK Atletiek in Birmingham staan Iljo Filtjens en Ben Broeders in de finale van het polsstokspringen. Ze sprongen beide over 5,60 meter. Verder mogen ook de vrouwen en de mannen van de aflossingsteams op de 4x400 meter naar de finales. Ruben Verheijden, Pieter Sisk en Jochem Vermeulen konden zich dan weer alle 3 niet plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er ook kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
4: Hoi, hoi. We zorgen voor een long view met de hulp van Green Day.

Hela, het is vrijdag vandaag, de laatste dag voor je het weekend weer mag inzetten. En we gaan er een goeie van maken, hè. Warm is het sowieso al. En de muziek die voor je klaarstaat maakt alles nog beter. Of was het heter, hè? Dat kan, hè. Zoals deze van Elbow, One Day Like This.

De nieuwste single van Nothing But Thieves, Evolution. Captain Keizer is al langs geweest bij Scene om een paar live nummers te spelen. En bij mij komt Zornik langs. Koen Buijsen, die binnenkort met jou zijn 50ste verjaardag gaat vieren met zijn band. Hij komt je daar straks alles over vertellen. 4:15, dan is het zover. En hij is al gearriveerd, dus dat komt helemaal in orde. Dit is de Police en Every Little Thing She Does is Magic.

0: Die jonge kerel uit New York, wiens echte naam Shane Michael Boos is. Je hoorde Somber en Homewrecker. Ook te aanschouwen op Pukkelpop volgende week.
1: De zomer van Willy.
2: Met volgende week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
2: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
8: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
10: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Check voor vertrek.
10: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
6: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
10: Check.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Live music matters. De zomer.

volgende week, dan is het al onze laatste week hier op het terras van M. Leuven. Dan komen Annelies Horrie en Wim Oosterlink hier alles in goede banen leiden. En maandag komen al meteen Trixie Whitley en de Radar Station langs om live muziek voor je te spelen. Dat is voor na het weekend. Voor vandaag word je verwend met live muziek van Zornik, die hier ons geluid alles goed heeft

Admiral Freebie zou normaal gezien dit weekend in Nederland op Nirvana Tuinfeest in Lierop optreden. Maar hij heeft moeten cancelen. Hij wordt vervangen door Sans, die volgende donderdag ook op ons tuinfeest hier in Emleuven zullen spelen. Zij mogen onze zomer afsluiten.

0: voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar vierpersoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: Elvis Costello met Every Day I Write a Book. Dag Koen.
1: Hallo.
0: Hey, welkom op ons terras. En jij durft wel wat, hè? Net zoals de mensen hier op ons terras ook allemaal aanwezig. Op de heetste dag van heel de zomer, of waarschijnlijk van heel het jaar, kom jij hier een paar live nummers brengen. Ja, dat getuigt van moed.
1: Dat is niet van durven, dat was zo gepland, dus dan doen we dat. Hè.
0: Jawel, maar dat is prachtig dat je je eraan houdt, dus dank je wel. Wij zijn heel blij, en zeker de mensen die hier ook allemaal zijn, om jou live te zien zo meteen.
1: Ja, ze zien er blij uit, vooral heel warm.
0: Ja, ja.
1: Maar ik niet, ja, voilà. Je moet niet te veel doen, want dat is te veel energieverspilling. Ja. Ik vind het al geweldig dat jullie hier zitten en nog leven. Waarvoor dank.
0: Voilà, zeg. Heb je al een leuke zomer gehad?
1: Ja, toffe zomer. Veel binnen gezeten. Omdat het warm was. Nee, we hebben al veel festivals mogen doen. Vanavond nog eentje in te Senderlo.
0: Ja. Bergfeest.
1: Dus, ja, samen met Case Choice en Mul Freebie en een hele hoop. Dus wordt plezant en er staan nog heel leuke dingen op het plan, op het schema. Dus toffe zomer geweest.
0: Ja. Mm-hmm. Er staan nog toffe dingen op het schema, hoor ik je zeggen.
1: Ja, nog festivals.
0: Maanrock komt er nog aan. En Maanrock, er was nog eentje, hè?
1: Maanrock, en op dezelfde dag moeten we naar Roodrock in Kuurne. Twee shows op één dag, altijd een slecht idee, maar we gaan dat toch maar doen.
0: Ja.
1: En dan in september nog een paar shows en dan duiken we de studio in. Ja,
0: omdat... Ik voor nieuw materiaal.
1: Ja, de laatste, we hebben bij de laatste plaat, die is nog maar anderhalf jaar geleden of zo, dacht ik van... Dit was het dan. Ik had er niet meer veel goesting in. Maar om een of andere reden had ik ineens 10 songs. En die waren al getrieerd uit een hoopje van 20.
0: Nadat die laatste plaat is uitgebracht.
1: En die zijn nu klaar.
0: Mocht jij?
1: Vaak klaar. Ze zijn zo goed als klaar. Dus gaan we opnemen en we zien wel wanneer het uitkomt. Maar er is toch ineens weer een nieuwe plaat naar boven gekomen.
0: Maar mooi zo, we kijken er naar uit.
1: Yes.
0: Dat zal waarschijnlijk ergens rond februari, je verjaardag, en die 25e verjaardag die je viert ook, jouw 50e en de 25e van de band.
1: Dat zou wel eens kunnen dat dat toevallig overlapt of net in dezelfde periode zou kunnen gebeuren. Maar dat zien we nog wel.
0: Ja, geen druk.
1: Nee, die shows staan daar ook wel los van, maar daar kijken we ook wel bijzonder naar uit. Ja,
0: ja zeg. Heel toevallig, Koen, hoor ik dus dat jij in februari 50 jaar oud wordt.
1: Ja.
0: Ja, en Thomas de Soete en ik hebben een podcast. En we zijn aan het nadenken over een tweede seizoen van Viva 50.
1: Ja.
0: Hey, want wij werden allebei... Hey, ik word straks ook 50. Thomas is het al geworden. Heb jij zin om onze gast te zijn dan binnenkort?
1: Jawel, dan krijg ik tips.
0: Je mag stellingen ontkrachten of beamen over het 50 jaar oud worden.
1: Ik kan er veel ontkrachten.
0: Wel, dat is heel goed. Ja. Bij deze is dat geregeld.
1: Ik kan al ontkrachten dat vroeger, toen ik jonger was natuurlijk, toen als ik dan iemand van 50 zag, dacht ik, ouwe zak.
0: Maar echt, hè? Ik ook. Maar ik had dat al van mensen die 30 waren toen ik erachter.
1: En die zeggen waarschijnlijk nu ook hetzelfde over mij, maar dat is niet zo. En die geloven mij toch niet, maar het is niet zo.
0: In jouw hoofd ben je nog altijd 20?
1: Ja, helaas soms wel, ja.
0: Ik ook. Dat is zo. Dat blijft ook zo, hoop ik. Ik kijk eens naar de mensen in het publiek. Ja, voilà. Ah. Er wordt heftig geknikt. Voilà. Kom aan, het is tijd om een live song te brengen. Ja. Koen, het wordt hier veel te gezellig. Wat ga je voor ons brengen als eerste?
1: Ik nam een slokje water. Nee, dat is niet het nummer dat ik ga brengen. Omdat ik eens iets anders wou doen, dacht ik doe eens een covertje.
0: Oh, leuk.
1: En mensen zeggen, dat mocht je niet doen, Never Touch Your Heroes. Ik ga het toch doen. Ik ga een nummertje brengen, een van de mooiste nummers, vind ik, ooit geschreven. Het is ooit geschreven door Trent Reznor van Nine Inch Nails. Maar ik ga een andere versie brengen.
0: Die van Johnny Cash.
1: Ja, nu die van mij.
0: Ja, ook. Oké, super. Gaan we naar de andere microfoon dan? Oh, wauw. Koen Buijsen, Zornik, helemaal live. Op ons terras. Bij M. Leuven. Met zijn versie van Hurt.

Dankjewel, Koen. Dankjewel, Zornik. Met jouw versie van Hurt. En als je vaker luistert, dan weet je dat hij nog een live song voor je gaat brengen. Loop dus zeker niet weg of hou je radio maar heel dichtbij.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. In Brussel is er een reddingsactie bezig naar slachtoffers onder het puin van een gebouw. Daar deden zich twee explosies voor. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
5: Een gasexplosie waarbij dus 3 gewonden zijn gevallen. 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en 1 brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen. En dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie geweest.
4: Zo'n 100 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. Dat bevestigt het Waalse departement Natuur en Bos. 1 hectare natuur ging al in vlammen op. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. En niet ver van die locatie, net over de grens met Duitsland, zijn ook al bijna 2000 mensen geëvacueerd door een andere natuurbrand. Die brak afgelopen nacht uit. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle daar. En in Verrières, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet met salmonella nadat ze in de oerten hebben gezommen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Het gaat om jongeren tussen 10 en 13 jaar oud die er op kamp waren. Ze hadden onder meer last van diarree en misselijkheid en werden naar het ziekenhuis gebracht. Intussen mochten ze het ziekenhuis wel weer verlaten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag en zitten er veel bacteriën in. Het kamp werd ook vroegtijdig stopgezet. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. In Ukkel werd al 35,7 graden gemeten. Het is zo de warmste dag van het jaar. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 30 graden. Vanaf de namiddag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maxima tot 25 graden.
2: Live van op het Willy Terras
6: in Emleuven. Willy. Live music matters.

Goed nieuws. Koen Buijsen van Zoornik is hier nog om zo nog een heel mooi nummer voor je live te spelen. Maar de muziek die in de platenbak zit, is er ook niet naast hoor. Om deze vrijdag voor je nog vrolijker te maken. Zoals U2 komt nog en Aerosmith. En voor nu krijg je twee Noren, de heren van Kings of Convenience, met Failure.

0: nieuws met Get Up and Fight. Koen is er alweer komen bijstaan. Koen van Zoonlijk natuurlijk. Ja, zeg Koen, je zult er ook aan moeten geloven, want iedereen die hier een paar live songs komt spelen, krijgt onze vijf dilemma's voorgeschoteld. Ah, ja? Ja, ik denk dat je dat vorig jaar waarschijnlijk ook al hebt moeten beantwoorden. Maar ze zijn anders dan vorig jaar, dus geen zorgen.
1: Ik heb het geblokt uit mijn geheugen. Het zal leuk geweest zijn. Ja.
0: Goed. Okay. Stel dat je absoluut geen van beide opties wil kiezen, mag je altijd voor een derde gaan.
1: Oh ja, ja.
0: Of voor niks.
1: Ja, maar ik ben van Limburg, ik weet hoe ik er rond moet lullen.
0: Kijk, oké.
1: Okay. Komt goed.
0: We zullen het wel zien.
1: Okay.
0: Daar gaan we. Dilemma 1. Je teksten schrijven in de drukte van de stad of in de rust van de natuur? Ja?
1: Ja, ik ben geen stadsmens.
0: Oké. Okay. Dan woon jij ook op de boeren buiten?
1: Ik woon in Limburg, punt.
0: Met heel veel groen.
1: Ja, wat moet je er nog meer over zeggen? Nee, ik krijg me daar ook nooit weg. Ik reis wel veel en ik ga graag naar steden, maar ik kom nog veel liever thuis, in de rust.
0: Oké. Okay.
1: Enfin, groen is het nu niet, hè. Het is nu dor en bruin, maar normaal is het groen in Limburg.
0: Heb je ook een studio bij je thuis?
1: Ja.
0: Ja, oh, super.
1: Ja, met airco. Top nu.
0: Ja.
1: Nee, we hebben een studio, ja.
0: Leuk om daar je eigen muziek in te maken.
1: Jawel.
0: Wanneer je wil.
1: Ja.
0: Ja. Oké, sorry. Volgende dilemma. Andere mensen de setlist laten bepalen en zo je minst favoriete nummer steeds moeten spelen of volledig alles zelf beslissen.
1: Volledig alles zelf beslissen.
0: Dan
1: want
0: toch?
1: Het vorige hebben we al gedaan.
0: En
1: een keertje in de AB en ik ben een kleine generaal, zoon van generaal en ik beslis alles graag zelf.
0: Waarom heb je dat dan opengetrokken en mensen je setlist laten bepalen?
1: Omdat dat wel eens een keer tijd werd. Een goede generaal geeft ook een keer de soldaten de kans om zelf een beslissing te nemen. En dat was eigenlijk wel heel tof. Maar aan zich was grosso modo de setlist, maar het was wel een hele lange setlist natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Laten we zeggen, de top 10 waren toch wel tracks die we altijd vaak speelden. Allemaal singles, behalve één nummer. Maar daarover later meer.
0: Oké, benieuwd.
1: Ja.
0: Goed. Dus dat wil zeggen dat je in februari, als je twee keer op rij in de AB speelt, dat je de setlist zelf gaat bepalen.
1: Ja, maar ik weet echt nog niet hoe. Of zo. Daar ben ik nog niet mee bezig geweest.
0: Je hebt nog tijd.
1: Ja.
0: Kom zeg. Oké. Dilemma nummer 3. Een stripboek maken of een reality-tv-programma?
1: Maken of zelf in voorkomen, dat is een groot verschil, hè?
0: Zelf maken.
1: Maken, reality, maken. Maar niet over mij, hè?
0: Dus, wacht.
1: Ah ja.
0: Je gaat voor het televisieprogramma.
1: Maken. Daar kun je meer mee verdienen dan met een strip verkopen, toch? Niet dat ik het voor het geld doe, maar kom aan, een strip maken. Ik kan niet tekenen.
0: Maar dat reality-programma gaat dan over jou, hè?
1: Ah, maar dat heb ik op voorhand gevraagd. Ik zei maken of gaat het over mij? En je zei maken.
0: Maar ik dacht dan eerder
1: het stripboek. Dit wordt een heel lang dilemma.
0: Ja.
1: Oké, okay, als het over mezelf gaat, niet in een reality. Nee, dankjewel.
0: Nee, dat snap ik.
1: Nee, doet het dan maar in een strip.
0: Ja.
1: Done that also.
0: Ja.
1: Maar ja, oké.
0: Okay. En als het andersom is, dan wel. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké. Okay. Voorlaatste dilemma, we zijn er bijna. Op reis gaan naar de zee of naar de bergen?
1: Bergen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Liever dan de zee. Je zwemt niet zo graag in de zee?
1: Ik heb niks met de zee.
0: Nee. Oké. Okay. Allemaal goed. Laatste. Een coveralbum uitbrengen, want jouw versie van Hurt was prachtig daarnet. Of niet meer live optreden. Nooit meer.
1: Ja, als ik moet kiezen, ik kies alles behalve nooit meer live optreden. En trouwens, een coverplaat opnemen is ook geen straf. Dus. En dan nog live spelen, dat zijn ze twee keer gewonnen.
0: Kijk.
1: Niet echt een dilemma.
0: Hoppa.
1: Top, dankjewel Willy.
0: Goed gedaan, Koen. Super. Welke song ga je nog voor ons brengen als tweede en laatste?
1: Ah, wel, dus de setlist heette de show in de AB's vorig jaar. En daar mochten de fans zelf de setlist bepalen.
0: Mm-hmm.
1: En er waren in de top 10 praktisch allemaal singles. En één nummertje was geen single. En de setlist van de volgende AB's zal anders worden. Spannend worden, tof zijn. Nieuwe nummers, andere nummers, van alles anders. En dus bij die top, dat was even een bruggetje naar reclame maken voor de volgende
0: AB's. Maar dat mag, hè?
1: Ja, even door. Maar dus de vorige, daar zat in die top 10 zat één nummer dat nooit een single is geweest, maar wel altijd scoort bij de fans. En dus zal ik dat brengen. En dat nummertje is Destination Zero.
0: Oké.
1: Okay. Okidoki.
0: Heel graag. Neem je gitaar er maar bij. Nog een slokje water om de stembanden goed te laten werken, zo meteen. Dat is belangrijk in deze hitte. dat we voor hydratatie kunnen zorgen. Dit is Zornik Live. De hoofdtelefoon moet ook nog opgezet worden, uiteraard, dat Koen zichzelf goed kan horen. Live op ons terras hier, Zornik met Destination Zero.

0: Destination Zero van Zornik. Dankjewel Koen om hier langs te komen. Je hebt heel veel mensen heel blij gemaakt. 29 augustus speelt Zornik op Road Rock in Kuurne en op Maanrock in Mechelen. Vanavond op Bergfeest in Tessenderlo Ham. En in februari twee keer op rij alstublieft in de AB.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: De zomer van Willy. Live van op het wielterras in Emleuven.

U2 gaat een nieuw album uitbrengen. De kans is groot dat dit najaar nog zal gebeuren. En er doen ook zelfs geruchten de ronde dat ze volgend jaar op tournee gaan. Te beginnen in Zuid-Amerika om dan naar Europa te trekken. We houden je op de hoogte. Dit is Siska met Utopia.

Zeg, er zou goud gevonden zijn in ons land. Hè? Een paar bouwvakkers die renovatiewerken aan het doen waren in een of andere kelder in Sint-Gilles, Dendermonde, die hebben een kist vol goud gevonden. Het zou allemaal samen een waarde van 9 miljoen hebben. Amai. Stel je voor dat je dat

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Karakter, jij aan de stek met Frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. De zomer van Willy. Roos van Akker.

zomer van Willy. Live music matters. Elke weekdag bezoeken wij een zomer uit het verleden en vandaag reizen we terug naar 1977. Want in 1977, dat was de start van een legendarische franchise in de filmindustrie. En die klonk toen zo.

Ja, ja, de allereerste Star Wars film van George Lucas is toen uitgekomen. Later volgden nog 8 films en meerdere spin-offs. En het is zeker nog niet afgelopen nu Disney alles in handen heeft. Ook in 1977, Roy Sullivan, een Amerikaanse park ranger, die werd voor de 7e keer getroffen door de bliksem. En hij heeft het dan nog overleefd ook. En die 7e keer was meer dan memorabel, want hij was aan het vissen toen het gebeurde. En toen hij naar zijn auto wilde gaan, zag hij een beer die een forel van hem probeerde te stelen. En terwijl zijn haar in brand stond door de blikseminslag, heeft hij die beer zelfs ook nog kunnen wegjagen. Roy Sullivan is ondertussen jammer genoeg wel al overleden. Niet door een blikseminslag. Hij werd 71 jaar oud. Maar het muzikale hoogtepunt van 1977 was het Belgische debuut van Aerosmith. Ze traden voor de eerste keer op tijdens het Jazz Bilzen Festival. En ze hadden tot 3 vrachtwagens vol materiaal met zich meegebracht. Doordat het al 3 dagen lang serieus aan het regenen was toen, werden militaire jeeps ingeschakeld om het materiaal en al die auto's ook uit de modder te halen. Het optreden werd legendarisch. En dit stond toen in hun setlist. Aerosmith met Dream On. Live music matters. This is all. And really.

Princey Boy met Alphabet Street. De Queens of the Stone Age zijn terug met nieuw werk. Easy Street heet een nieuwe single en die heb je hier zeker al horen voorbij komen. Hopelijk wordt het ook de voorbode van een nieuwe plaat. The Queens of the Stone Age and I Sat by the Ocean.

0: Zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Er is nog minstens één persoon vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Het gebeurde vanmiddag, vertelt journaliste Demi van den Heden.
3: Een gasexplosie waarbij dus drie gewonden zijn gevallen. Twee medewerkers van netbeheerder Sibelga en één brandweerman. Die gasexplosie is ontstaan na werken. Een aannemer heeft een gasleiding doorboord. Zo is dat gas vrijgekomen en dan bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten is er daadwerkelijk ook een explosie.
2: Zo'n 100-tal mensen werden uit voorzorg ook geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is al meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn dan ook massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te bestrijden. Het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd daar. De autoriteiten verbieden ook de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog altijd niet duidelijk. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Je hoort Dimitri Temmerman.
4: Dat zijn piekuurtreinen, treinen die je maar 2 keer per dag rijden, 's ochtends richting Brussel en 's avonds terug. En intussen de hele tijd ook in een volle zon geparkeerd staan. En omdat die treinen maar 2 keer per dag rijden, zetten we daarvoor ook het oudste treinmateriaal in, zonder airco.
2: Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen en neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Heenouw van het KMI.
5: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
2: Tegen de vroege avond zal de luchtvochtigheid nog zo'n 20% bedragen. Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Le Tech een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen, in de provincie Henegouwen, is er daardoor veel hinder. Volgens de woordvoerster van Le Tech heeft amper 3 op de 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking daar zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal rond 30 graden. Vanaf de middag is er wel kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij maximaal tot 25 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven. Live music matters.
0: De zomer van Willy. Roos van Akker.
6: En tuurlijk is today the greatest day, want het is vrijdag. Een goede middag.

Het laatste uurtje van deze week is van start gegaan, maar we maken dat helemaal goed, uiteraard. Met heerlijke muziek van onder andere Beck en ook Florence and the Machine. En je kunt hier ook weer een Aperolbox winnen van Flambio. Dus blijf zeker bij ons. En voor nu hoor je Nina Kortekaas met haar soloproject Noalie.

Als je een lekkere bio-aperobox wil winnen, blijf dan zeker nog wat hangen. Want zo meteen gaan wij samen aperitieven. En dan kun je meedoen met het raden van een groente om die box in huis te halen. Dit is Amy Winehouse.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
5: Check.
4: De DJ checkt voor je tickets koopt.
5: Oké, check.
4: En social media checkt voor je op date gaat.
5: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
4: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
5: Check.
4: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
0: Live van op het Willy-terras.
6: In Emmen-Leuven, de zomer.

0: Nacional.
1: Dus, dat Flam Bio Apero pakket. Als je het graag eens op voorhand zou willen proeven, voor je het gaat winnen, je kunt het altijd hier op ons terras ook bestellen. Maar het winnen, dat is natuurlijk nog leuker, hè? Wat zit er allemaal in? Onder andere een paprika chili spread en eentje met tomaat en basilicum en van die stokjes zo met rozemarijn erop. Bio appelsap, bio bier, zit er allemaal in. Nu, hoe maak je daar kans op? Wel, ik ga een groente proberen te beschrijven en jij moet raden om welke groente het gaat. Dus zodra je het denkt te weten, stuur me maar in de app wat jij denkt of wat jij denkt dat het kan zijn. Hier komt de beschrijving. Laten we eerlijk zijn. Het is een visuele nachtmerrie. Een warrige, modderige bol die eruit ziet alsof hij een nucleaire ramp heeft overleefd. Maar strip zijn lelijke panzer weg en hij transformeert in de meest mondaine, fluweelzachte puree die een coquille zich kan wensen. Stuur maar in de app als je het denkt te weten. Ondertussen mag je aperitieven op Lana Del Rey en Summertime

De groente die we zochten om dat Vlam Bio Apéro pakket te winnen was knolselder. De modderige bol heeft je misschien geholpen om het juiste antwoord te vinden. En Joleurs uit Pelt, die heeft die box gewonnen door het juiste antwoord door te sturen in de app knolselder. Laat het smaken, joh. Geniet ervan straks als dat pakket bij je thuis komt.

0: Jawel, zeg dat Florence het gezegd heeft of gezongen. You've got the love. Soundgarden komt eraan met die prachtstem van Chris Cornell.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Romo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De zomer van Willy. Roos van Akker.

volgende week. Dan is het alweer onze laatste week hier op het terras van M. Leuven. Dan komen Annelies en Wim je blij maken. En ook heel wat artiesten komen ook weer langs om live muziek voor je te spelen. Zo komen maandag de Radar Station. En ook Trixie Whitley komt langs. Dit is ze, met Which Side Are You On?

De deuren van ons terras sluiten bijna. Om 6 uur is het hier weer afgelopen. En mag je het weekend inglijden? Maar maandag zijn we er weer vanaf 7 uur. Jan van den Bossen maakt je nog een week lang wakker volgende week. En ik wens jou een heel fijn weekend.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Er is nog altijd één persoon vermist na de twee gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in Brussel. De hulpdiensten hebben daar een reddingsoperatie op gestart. De explosies deden zich voor na werken. Daarbij werd een gasleiding geraakt. Drie anderen raakten gewond. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
5: Er is een branddeskundige gevorderd die morgen ter plaatse gaat komen om alles te onderzoeken. De veiligheidsdiensten van de Europese Commissie zijn aanwezig. De Belgische is bezig met werken. Daarna zal de brandweer terug gaan checken of hele site veilig is en dan gaat de site verzegeld worden. Tot morgen, dat we terug ter plaatse kunnen komen met de branddeskundigen voor verder onderzoek.
4: De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn nu massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen in de gevangenis. Experten raden af om te gaan zwemmen in rivieren of meer in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerter raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Griensven.
6: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen. En dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet. En dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is. En bacteriën gedijen ook heel goed in warmte. Dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
4: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen, omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Weerman David De Heenouw van het KMI.
7: Alle vocht is op. De luchtvochtigheid gaat naar tussen 15% en 30%. We hebben een kurkdroge bodem. We hebben veel zon. Dat is een beetje het verschil ook met de hittegolven voordien. Omdat we toen eigenlijk nog maar 10 dagen of een aantal dagen ervoor nog regen hadden gehad.
4: Hoe droger de lucht, hoe meer kans op uitdroging. Drink dus zeker voldoende water. En geen medaille voor onze landgenoot Justin Verbomen in de Grand Prix Special op 2K Ruitersport in Aken. Verbomen en zijn hengst Zonic Plus behaalden een score van 79,362% voor hun kuur. Ze eindigden daarmee 5e. Het goud was voor een Engelse. Larissa Paulies werd 20e. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag wel kans op buien. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden. Vivi.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Down, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Alle Brico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.

0: van M. Leuven, de zomer van Willy. Music matters, Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
0: Willy, Music Matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Roos van Otterdijk is Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom in Parijs naar haar tweede Europese titel op een rij en was ruim sneller dan haar tegenstanders. Het zilver ging naar een Duitse en het brons naar een Russische. Eerder deze week pakte Van Otterdijk ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En Lucas Hanvaux werd dan weer achtste op de 200 meter vrije slag. Het goud ging daar naar een Roemeen. In Maasmechelen, in Limburg, is een man van 75 aangehouden op verdenking van moord van zijn vrouw van 69. De vrouw werd vorige maand dood teruggevonden in hun huis. De man werd daarop meteen verhoord, maar werd nadien ook vrijgelaten. Nu de resultaten van het toxicologisch onderzoek bekend zijn, werd de man toch opgepakt. Hij zit intussen al in de gevangenis. De grote natuurbrand in de Hoge Venen heeft al meer dan 80 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Waalse overheidsdienst. De brand is ook nog niet onder controle en blijft zich verder uitbreiden. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De autoriteiten verbieden ook alle wandelingen in het getroffen gebied. Experten raden af om te gaan zwemmen in de rivieren of meren in ons land. Door de droogte staat het water bijna overal zeer laag en dat vergroot de gezondheidsrisico's. In de Oerten raakten 7 kinderen van een Vlaams jeugdkamp besmet met salmonella nadat ze in het water gingen daar. Hydrogeologe Anne van Grinsven.
6: Dat komt omdat alle rivieren in België afvalwater krijgen en dat wordt dan verdund met het natuurlijke water van die rivieren. Maar tijdens droogte is er dus weinig debiet en dat maakt eigenlijk dat er heel weinig verdunning is. En daarbij komt dan ook dat het nu ook warm is en bacteriën gedijen ook heel goed in warmte, dus die vermenigvuldigen zich ook veel vlotter.
2: Het is hopen op wat regen om het weer veiliger te maken daar. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden. Music matters.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
6: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
12: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. 3 anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
3: Het gaat om een brandweerman die dus net als die 3 andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
2: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. En Roos van Otterdijk verlengt haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk had een ruime voorsprong op haar concurrentes en pakte al haar 2e medaille op de DK. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk plaatste zich zo net ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. Ze zom de 8e tijd van alle finalisten daar. Lucas Hanvo werd dan weer 8e op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Roemeen. En geen finale voor Florine Gaspard op de 50 meter vrije slag. Gaspard werd laatste in haar reeks. En een drama in de wielerronde van Portugal. Daar is de Britse wielrenner Finlay Darling om het leven gekomen na een ongeval. Volgens verschillende media werd hij frontaal aangereden door een auto die geen deel uitmaakte van de wedstrijd. Darling was amper 19 jaar oud. Hij is ook de broer van voormalig Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe, maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Bij de zware gasexplosies in een gebouw van de Europese Commissie in het centrum van Brussel is een brandweerman overleden. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Drie anderen raakten zwaar gewond. De explosies gebeurden nadat bij werken een gasleiding was geraakt. Journaliste Demi van den Ede.
3: Het gaat om een brandweerman die dus net als die drie andere gewonden bezig was met het dichten van dat gaslek, maar dus overleden is. Hoe en of die ter plaatse gestorven is, dat weten we nog niet. Daarvoor zal er nog een wetsdokter aangesteld worden.
2: Morgen zal een branddeskundige de site ook onderzoeken. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. En Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook al haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
4: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel erg buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kan doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
2: Ze plaatsen zich intussen ook al voor de finale op de 200 meter wisselslag. En Florien Gaspar kon zich dan weer niet plaatsen voor de finale op de 50 meter vrije slag. Gaspar werd laatste in haar reeks. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Opnieuw een medaille voor ons land op het EK Atletiek. Jana van Lent verraste met het brons op de 10 kilometer. Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. Lisa Rooms werd uiteindelijk 10e, Chloé Herbien 11e. Het is al de 3e medaille voor ons land op dit EK. Gisteren veroverde Saliha Ghis nog zilver in het hinkstapspringen. Delphine Nkansa pakte brons op de 100 meter. De natuurbrand in de Hoge Venen in Baarlen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Rauwera is ter plaatse.
3: Wandelpaden zijn vanzelfsprekend afgesloten. Niemand mag het natuurgebied nog in of uit. En ook de N68, dat is die nationale weg die dwars over de Hoge Venen loopt tussen Malmedy en Eupen, die is afgesloten voor het verkeer. En dat zal wel nog even zo blijven. Maar ja, het is duidelijk dat het hier nog niet meteen voorbij is.
2: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. De man van 41 die afgelopen weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg in Limburg blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De vrouw werd zaterdag aangereden door haar partner toen ze terugkwamen van een festival. Wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De man had wel te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust aanreed. Opletten als je vannacht de E17 richting Antwerpen neemt. In Lokeren wordt het wegdek daar hersteld. Je hoort Tim Lonneu van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Eind juli brandde een vrachtwagen uit op de E17 richting Antwerpen en we gaan die nu vannacht volledig herstellen. We zorgen er altijd voor dat er minstens één rijstrook open blijft. Het verkeer richting Antwerpen kan dus steeds blijven passeren.
2: In de andere richting wordt er niet gewerkt. Vanaf morgenochtend 6 uur kan je opnieuw over alle rijstroken. En in Bornem in de provincie Antwerpen zijn zo'n 13.000 wandelaars begonnen aan de 57e editie van de Dodentocht. In totaal hebben ze 24 uur de tijd om 100 kilometer af te leggen. Het wordt ook een bijzonder warme editie, daarom neemt de organisatie extra maatregelen. Je hoort Ilse Robijn.
5: Vrijwilligers, maar ook mensen van politie of seingevers gaan wij ook wel informeren van wat zijn nu de symptomen van hittestress. Zodanig dat zij dat ook kunnen herkennen en dat zij wandelaars daar ook kunnen op aanspreken. En daarnaast gaan wij ook de hulp proberen in te schakelen van de buurtbewoners om ook onze wandelaars wat te helpen door hen verfrissing aan te bieden.
2: De eerste finishers worden morgen vroeg aan de aankomst verwacht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de namiddag neemt de kans op een bui wel toe. Maximaal tot 31 graden dan. Zondag en maandag blijft het meestal droog bij zo'n 25 graden.
0: Music matters.

0: Met volgende week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven, de zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy. Music matters.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. En in het hoogspringen werd Thomas Carmat 8e. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. Een Norwit sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een 7e plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog 3 onderdelen. De natuurbrand in de Hoge Venen in Balen in de provincie Luik breidt uit aan een snelheid van 5 tot 10 km per uur. Door de temperatuur, de wind en de droogte krijgt de brandweer de brand daar maar niet onder controle. Journalist Jeroen van der Aura is ter plaatse.
4: We hebben aan de brandweer daarnet gevraagd of we beelden mochten maken tijdens het blussen, maar dat vond de brandweer toch te gevaarlijk. En nu we verder weg rijden van de brand en ons omdraaien, zien we een vuurzee achter ons en begrijpen we dat wel. Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een inferno en het is wel duidelijk vanaf hier dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: Zo'n 100 hectare natuur ging al in vlammen op. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien wel toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.

0: De zomer van Willy.
1: Met volgende week live sessies van Trixie Whitley, Isaac Rue en Fisher Z. En donderdagavond het slotconcert met Sans. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama. Hij wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe. Maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken. Maxima tot 25 graden.
0: Music matters.